0: It'll take the end of...
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer. Hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu 2e en 3e. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Hallo jongens en meisjes, hallo luisteraar. Vandaag hier is weer een nieuwe aflevering van De Verrekijker Radio Eemland 1. Ook vandaag hebben we weer een leuke aflevering. Zoals je weet zijn we begonnen, alweer 3 weken geleden, met een... Ja, toch voor mij een nieuwe serie, en voor jullie dan natuurlijk ook, gelijkenissen uit de Bijbel. Gelijkenissen die Jezus vertelde. Ook vandaag gaan we ermee verder. We zijn begonnen de eerste keer met de zaaier die het zaad zaaide in verschillende grond. Kunnen jullie dat nog herinneren? Daarna hadden we het over het goede zaad en het onkruid wat tegelijk opkwam. En vorige week hebben we het gehad over het mosterdzaadje. Dus allemaal over zaad en grond. Maar dit keer gaan we het hebben over de onrechtvaardige pachters. Een beetje een moeilijk woord, maar daar straks meer over. Mijn naam is Yvonne Westheide. Vandaag doe ik de presentatie en ik doe de techniek. We gaan eerst luisteren naar een tweetal leuke liederen die ik voor jullie heb uitgezocht. En ik zou dus zeggen, ga er lekker voor zitten. Dit komende half uur weer een nieuwe aflevering van De Verrekijker. Hier komt het eerste lied.

Ik ga jullie nu voorlezen uit Lucas, hoofdstuk 20, vers 9 tot en met 18. Dit is uit het Nieuwe Testament uit de Bijbel. Een gelijkenis dat Jezus gaf, een gelijkenis en dat heet van de onrechtvaardige pachters. Dus de niet eerlijke, dan ben je onrechtvaardig, dan ben je niet rechtvaardig, niet eerlijk. Eerlijke pachters. En pachters, wat is eigenlijk een pachter? Een pachter is iemand die een stuk grond of een boerderij of een weiland of een gebouw huurt van iemand, van de eigenaar, om er een bedrijf te bouwen of werk op uit te oefenen, bijvoorbeeld in de landbouw. De persoon van wie het gebouw of het stuk grond is, die krijgt geld, jaarlijks, een bedrag. En de persoon die het stuk grond of bijvoorbeeld de boerderij of het gebouw heeft gehuurd, die kan daar een bedrijf op zetten en van de opbrengst van het bedrijf kan die zelf leven. Dat is dus een pachter. Een pachter die huurt van de verpachter. Dat is de eigenaar. Dit is een beetje een moeilijk woord misschien, dus daarom dacht ik ga dat even verklaren voor de jongere luisteraars onder ons. Het wordt ook wel eens genoemd de boze wijngaardeniers. En hij, Jezus, begon tot het volk deze gelijkenis te spreken. Iemand plantte een wijngaard en hij verhuurde die aan pachters en ging een geruime tijd buitenslands. En toen het tijd was, zond hij een slaaf tot de pachters, zodat zij van hen de vrucht van de wijngaard zouden geven. Maar de pachters sloegen deze slaaf en zonden hem weg met lege handen. Maar hij ging voort en zond de andere slaaf. Ook die sloegen ze en behandelden hem kwaad en zonden hem met lege handen weg. En hij ging voort en zond een derde. Zij verwonden ook deze en wierpen hem buiten de wijngaard. Toen zei de heer van de wijngaard, wat moet ik nu doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Die zullen ze wel ontzien. Maar toen de pachters hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam. Laten we hem doden, opdat de erfenis voor ons is. En zij wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wat zal de heer van de wijngaard met hen doen? Zal hij komen en de pachters ombrengen en de wijngaard aan de ander geven? Maar toen ze dat hoorden, zeiden ze dat nooit. Maar hij zag hen aan en zei, wat betekent dit dan, dat er geschreven is? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, is tot een hoeksteen geworden. En een ieder die op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. Tot zover. We gaan eerst weer even luisteren naar wat mooie muziek. En dan komen we zo direct weer terug op dit verhaal met een verdere uitleg. Want het is toch wel een beetje ingewikkeld. Of niet soms?

eigenaar een wijngaard had en pachters had gevraagd om voor die wijngaard te zorgen. En toen de tijd van de oogst er was, stond hij dus andere knechten van hem. In die tijd ja, hadden ze slaven. Eigenlijk gewoon een medewerker, kan je nu zeggen. En die zouden de opbrengst van de wijngaard in ontvangst nemen. Maar de pachters die werkten in de wijngaard, die sloegen deze knechten in elkaar, elke keer opnieuw. En ook hier lezen we dat de eigenaar dacht, nu zal ik mijn zoon sturen. En die zullen ze wel geven wat mij toekomt. Maar ook hij werd zelfs gedood. En dan staat er in vers 40, wanneer nu de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met de pachters doen? En de omstanders die luisterden naar Jezus, die zeiden tot Jezus, hij zal een kwade dood aan hen geven, zodat ze sterven. En hij zal de wijngaard verhuren aan andere pachters, die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. En Jezus zei toen tot hen, heb je nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk van God je zal worden afgenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorselen. En toen de overpriesters en de fariseërs zijn gelijkenis hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. En hoewel ze hem probeerden te grijpen, werden ze bang voor de omstanders, omdat die geloofden dat Jezus een profeet was. Nou, zo direct verder hierover de uitleg. We gaan luisteren naar nog wat mooie liederen.

Nou, het verhaal van de wijngaard en de gemene wachters, gemene pachters. Stel je voor, er is een rijke landheer die een prachtige wijngaard aanlegt. En hij plant de lekkerste druiven. Bouwt een stevige muur eromheen en een uitkijktoren een perfecte plek. Maar de landheer moet op reis. Dus hij zoekt een paar boeren uit om op zijn wijngaard te passen. Ze spreken af, jullie mogen hier wonen en werken. Maar als de oogst klaar is, krijg ik een deel van de sappige druiven. En als de herfst komt en de druiven rijp zijn, stuurt de landheer een knecht op pad om zijn deel van de oogst op te halen. Maar wat doen die boeren dan? In plaats van de druiven te geven, worden ze super egoïstisch. Ze grijpen de knecht, slaan hem in elkaar en sturen hem met lege handen weg. De landheer denkt, dit is vast een misverstand en hij stuurt een tweede knecht. Maar ook die wordt gemeen behandeld. Ze gooien stenen naar hem en jagen hem weg. De landheer stuurt nog meer knechten. Maar ook die worden allemaal hetzelfde behandeld. Ze willen de wijngaard helemaal voor zichzelf hebben. Ze willen het niet delen met een ander. En uiteindelijk heeft de landheer maar één iemand nog over. En dat is zijn eigen geliefde zoon. Hij denkt, voor mijn zoon zullen ze wel respect hebben. Maar als de boeren de zoon aanzien komen, fluisteren ze met elkaar. Kijk, dat is de erfgenaam. Als we hem uitschakelen, is deze prachtige wijngaard voor ons. En ze doen het ondenkbare. Ze grijpen de zoon, doden hem en gooien hem buiten de wijngaard. Maar wat betekent dit verhaal? Jezus vertelt dit verhaal aan de leiders van de tempel in zijn tijd. Ze moesten op het volk, dat is als het ware de wijngaard, passen van God. En hij is eigenlijk als het ware de landheer. Maar in plaats van het volk te helpen hoe ze moesten leven en God beter te leren kennen, dachten de leiders alleen aan hun eigen macht. God had vroeger al heel vaak profeten, knechten, gestuurd om hen te waarschuwen. Maar daar luisterden ze niet naar. En nu had God zijn eigen zoon, Jezus, gestuurd. Jezus wist dat deze leiders hem uiteindelijk gevangen zouden nemen. Dus het was dus een directe waarschuwing aan hen. Maar wat kunnen wij hier nu van leren? Daar zo direct meer over. Laten we nog luisteren naar nog een ander mooi lied.

Ja, beste luisteraar. We hebben het gehad over het verhaal van de pachters of de, ja, in één vertaling staat de boeren. En dan moeten we niet denken aan de boeren van nu, waar zoveel negatiefs over wordt gepraat, want we zijn heel blij met de boeren. Want boeren helpen dat wij eten hebben op ons bord. Maar goed, het gaat hier dus over slechte boeren. Wat leren wij van deze les? God heeft ons de wereld, talenten en mensen om ons heen gegeven om voor te zorgen. Net als de wijngaard. Hij vraagt ons om niet alles voor onszelf te houden of egoïstisch te zijn. Maar wij mogen de vruchten delen die God ons geeft. Vruchten van liefde, vriendelijkheid, eerlijkheid, omzien naar elkaar. Dus wees een goede oppasser van de wijngaard die God jou gegeven heeft. In jouw eigen omgeving, jouw eigen gebied, of je klas, in je familie, je broertjes en zusjes. Dat je vriendelijk bent naar anderen en niet egoïstisch gaat denken. In de maatschappij waar we in leven draait het heel veel om onszelf. We zijn allemaal, ja, individueel bezig, noemen we dat. Ieder moet vechten voor zichzelf. Als ik het maar goed heb. Maar zo gaat dat niet in Gods koninkrijk. In Gods koninkrijk kijken we juist naar de ander. Hoe kan ik een zegen zijn? Hoe kan ik de ander helpen, zodat het goed gaat met de ander? En als iedereen dat nou doet naar elkaar, dan krijg je een hele mooiere wereld. Maar dat kunnen we niet alleen. En er zit ook een waarschuwing in deze les. De boeren kregen keer op keer een kans om het goede te doen. Maar die negeerden ze. Elke waarschuwing, elke keer als er een knecht werd gestuurd, maakten ze die dood. Dus dit verhaal leert ons dat als we een fout maken, we moeten luisteren naar mensen die ons willen helpen. Zoals ouders of leraren. Dus wees niet koppig of eigenwijs en denk niet, ik weet het zelf allemaal beter. Nee, we hebben elkaar nodig. Dus het is belangrijk dat je met een open en zacht hart luistert, maar bovenal dat je luistert naar de stille stem binnenin jou. En dat kan alleen door de Heilige Geest die ons wil helpen, die ons wil leiden. Ken jij de Heilige Geest nog niet? Ken jij Jezus nog niet als je allerbeste vriend? Dan wil ik jou uitnodigen en vraag gewoon daar waar jij bent. Heer Jezus, ik heb van u gehoord, maar ik ken u nog niet. Wilt u zichzelf aan mij openbaren? U bent de Zoon van God, heb ik gehoord. En u wil mijn allerbeste vriend zijn. En Heilige Geest, u wilt mij advies en wijsheid geven. U bent de Geest van God, de Geest van Jezus. Wilt u mij helpen om ook een goede pachter te zijn in de wijngaard die u mij geeft. Om vriendelijk te zijn voor de mensen om me heen. En wilt u mij helpen in dit leven. In Jezus' naam. Amen. Zo gemakkelijk is het. Zo kan je gewoon praten met God. En weet je, ik weet zeker dat Hij jou heeft gehoord en dat Hij jou zal helpen. Luister maar goed naar de binnenkant binnenin jou, want Hij leidt ons altijd door vrede en vreugde.

Nou, wat is deze tijd ontzettend snel gegaan. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad, dat je bemoedigd bent. Heb je nou vragen over dit programma of andere vragen over het geloof? Dan kun je ons altijd mailen naar verrekijker1@gmail.com. Dus verrekijker1 en dan een 1, dat is gewoon een cijfertje. @gmail.com. En dan hopen we graag van je te horen. En dan willen we terugreageren en een antwoord geven op je vragen. Maar voordat we afsluiten, gaan we nog luisteren naar een leuk lied. En voor nu een hele mooie zondag. Maak er een mooie dag van. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!

Hartelijk welkom, beste luisteraars. Dit is het programma Zingende Wijs. De presentatie is van Ineke Veldkamp en de techniek is in handen van Henk de Haan.

thema is dit keer kijkend naar de hemel. Aan uw voeten, Heer, wat gezongen door de opwekkingsband, is de hoogste plaats. Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn. Hier in een plaats van aanbidding. In geest en waarheid samen één te zijn. In aanbidding voor u. Aan uw voeten, Heer.

Op de cd Glory Song van Matt Redman. Op die dag, eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. Eenmaal is het vechten voorbij. Dan zien we uw macht en uw pracht. One day when we all go to heaven.

0: one day, lift your eyes, one day.
1: Wat geen oog ooit heeft gezien. Dan zingen Arjan en Evie. Zij doen de Living Water Ministries. Wat geen oog ooit heeft gezien.

Deze God wijst ons de weg. Wonden maken, licht in de duisternis. Mijn God, dat is wie u bent. Waymaker, op cd Better World, van Leland.

I Surrender All. Dus op cd Songs in the Key of Worship van 2008. Phil Driscoll, een trompetist, zanger en componist. Hij won in 1985 de Grammy Award voor Best Gospel Performance. Hij heeft verschillende awards gewonnen, waaronder deze. I Surrender All.

was het weer. U luisterde naar het programma Zingende Wijs. Wij hopen dat u er heeft genoten van de verschillende soorten muziek. De presentatie was van Ineke Veldkamp en ik dank Henk de Haan voor de techniek. Shalom over uw leven.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. We beginnen vandaag met Hulp van Woorden van Waarde, de Nederlandse Bijbelvertaling gezongen. Met medewerking van Remco Hakkert en Angelique. Psalm 121, vers 1, 2, 4, 5 en 8. Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

Dat was hulp van Woorden van Waarde. Ja, een paar jaar geleden werd de nieuwe Bijbelvertaling door het Nederlands Bijbelgenootschap gepresenteerd. Een bijzonder moment. Want het ging hier niet alleen om een boek dat miljoenen Nederlanders lezen. Het ging en gaat om het boek. Niet zomaar mooie woorden, maar Woorden van Waarde. Op deze cd letterlijke bijbelteksten bewerkt tot schitterende liederen. Ondersteund door Forever Worship met solo's van Remco Hackert en Angelique. Ja, de achtergrond is dat Joden de woorden van de Torah zingen om ze te kunnen onthouden. De betekenis van woorden wordt namelijk versterkt door ze regelmatig uit te spreken of te zingen. Ze landen zo in je ziel. En dat was de inspiratiebron voor deze cd. We gaan verder met een gouden ouwe. Go Down Moses van Louis Armstrong. Over de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. God zei, Mozes, ga naar de farao en vertel hem om mijn volk te laten gaan.

One More River van Woody Wright, van South African Homecoming, van Bill en Gloria Gaither. Een cd van 20 maart 2007. Nog één rivier over te steken, nog één berg te beklimmen. Nog één dal dat ik moet passeren, nog één keer te strijden met de duivel. Dan weet ik dat God me begrijpt. Ik ga aan de doorboorde hand van Jezus.

One More River. Prachtig, je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. This is the day van de gelijknamige CD. This is the day van de Oslo Gospel Choir. Wie kent het koor niet? CD uit 2006. Dit is de dag die God heeft gemaakt. Laten we ervan genieten en laten we de Heer danken voor zijn liefde.

Bridge Over Troubled Water van This Is The Day, dezelfde cd, ook van het Oslo Gospel Choir. Heel bekend, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Als je het moeilijk hebt, als al je vrienden ver weg zijn, dan zal ik een brug voor je zijn en dan is ik met een hoofdletter. Als een brug over woeste wateren, dan zal ik me voor je neerleggen.

Shine, Jesus, shine van Double Praise Maranatha Songs. Jezus, laat uw licht schijnen, zet onze hart in vuur en vlam. Bekende tune van de EO. Is van een verzameld CD. Uitvoerende zijn helaas niet vermeld. Het gaat ook niet om de uitvoerende, het gaat om de woorden. Shine, Jesus, shine.

0: 105.9 in de ether en 102.4 op de kabel. Muziek en actualiteiten 24 uur per dag. Dit is
1: Who Can Ever Say They Understand van Classic Songs, volume 2. Ook een verzamelcd, hoe groot is uw liefde? Wie zal dat ooit kunnen begrijpen?

Ja, je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen. Voor Radio Soest. I Will Enter His Gates van Praise Classic Instrumental. Gezongen door Lindy McKennie. Ik zal zijn poorten binnengaan. In het begin hoor je de herauten trompetten om de poorten te openen.

I Will Enter His Gates. Linda McKenney. Celtic Expressions. Een beetje Ierse muziek. I Am The Great Son. Ik ben jullie God en ik zoek het beste voor mijn kinderen, maar helaas, jullie zoeken mij zo weinig.

Nederlandstalig dit keer. Voor Mama van Gerald Troost. Van zijn cd Met Andere Ogen. Een cd 2002. Ja, ik heb een hele lieve moeder. Ik hoop dat jullie thuis het ook allemaal hebben. Een moeder die van je houdt. En zoals je moeder van jou houdt, zo houdt God ook van jou. En dan zelfs nog veel meer dan je moeder ooit van jou zou kunnen houden.

Ja, dat was voor mama van Gerald Troost. Engelstalig weer, Holy is the Lord van City on a Hill, The Gathering. Gezongen door Andrew Peterson. Dit lied gaat over het offeren van Isaac door Abraham. Word wakker, kleine Isaac. De Heer heeft mijn naam genoemd. Hier ben ik, fluister ik. En nu wacht ik op de Heer. Heere, wijs mij de weg. Heilig is de Heer. Of Holy is the Lord.

Ja, dan zijn we weer aan het einde gekomen van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan eruit voor het nieuws. Wat ons betreft tot de volgende week. En we gaan eruit met Breath of Life van de CD Celtic Expressions, waar we al een nummer van gedraaid hebben. Tot volgende week.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on.
2: So, good to meet you again. Vandaag luisteren we naar geweldige country en country gospel songs rond het thema Onderweg door het leven. We zijn allemaal onderweg door het leven. En soms lijkt het wel alsof we vooral heel veel haast hebben. Van afspraak naar afspraak, van het ene wat nog moet gebeuren naar het andere. Maar waar zijn we eigenlijk zo druk mee? Alabama stelt die vraag in, I'm in a hurry. And don't know why. Alabama.

Ja, weet je, altijd doorjakken, dat schiet echt niet op hoor. Soms helpt het juist om even na te denken over waar je mee bezig bent. Christenen doen dat samen met God. En de Oak Ridge Boys zingen daarover in Just a Little Talk with Jesus.

Nou, onderweg zijn kan natuurlijk ook letterlijk. De weg op, nieuwe plaatsen zien en niet precies weten wat er achter de volgende bocht komt. Dat gevoel hoort bijna vanzelf bij country music. En George Strait bezingt het in Rhythm of the Road.

Maar als het leven een reis is, dan komt vanzelf de vraag, ja, waarheen eigenlijk? Voor christenen houdt die reis niet op bij de dood. Ze hebben hun eindbestemming bij God. En de Hoppers bezingen dat in On My Journey Home, op weg naar huis.

Right. Ja, onderweg door het leven worden we natuurlijk niet alleen gevormd door wat ons overkomt, maar ook door de manier waarop we met andere mensen omgaan en waarop zij met ons omgaan. Succes is mooi, men mankeert niks aan, maar vriendelijkheid, respect en bescheidenheid, die zeggen misschien nog veel meer over wie je bent. Tim McGraw zingt erover in Humble and Kind, bescheiden en vriendelijk.

Je kunt natuurlijk proberen aan de buitenkant een betere mens te worden. Maar het christelijke geloof gaat toch een stap verder. Het zegt dat echte verandering van binnenuit komt als je ervoor kiest om je door God te laten veranderen. The Booth Brothers. I've been changed. Ik ben veranderd.

Ja, oké. Okay. Je kan natuurlijk veranderd zijn, maar het leven blijft bestaan uit keuzes. En soms doen we het goed en anderen hadden beter gekund.

Ja, soms maken we verkeerde keuzes. Daar moeten we gewoon niet omheen draaien. En fouten kunnen ook niet altijd ongedaan worden gemaakt. Maar dat betekent niet dat we geen nieuwe start kunnen krijgen. We kunnen vergeving bij God afhalen. Afhalen, ja, want het ligt al lang klaar. Vraag er gewoon om. The Crab Family zingt Please Forgive Me.

Ja, als je zo terugkijkt op je leven, dan zie je meestal geen kaarsrechte weg. Er zijn omwegen, de teleurstellingen, gebeurtenissen, waarvan je op het moment zelf niet eens begreep waar ze toe leiden. En soms blijkt pas later dat die weg je toch ergens heeft gebracht. Rascal Flatts zingt daarover in Bless the Broken Road.

Ja, als je zo op weg bent en de weg valt tegen, het is moeilijk, dan kan een klein beetje hoop al heel veel betekenen. Vanuit het geloof is hoop meer dan alleen maar hopen dat het misschien wel goed komt. Het is vertrouwen dat God je niet loslaat. Dat hij alles al heeft vergeven als jij toe hebt gegeven dat je fout zat. Nou, dan komt het allemaal goed. Jeff en Sherry Easter zingen over een draadje hoop in een hoop ellende. Thread of Hope.

Ja, soms valt het gewoon echt niet mee, hè. Dan zit je midden in een periode waarin alles tegen lijkt te zitten en dan klamp je je vast aan een draadje hoop. En dan is misschien je eerste neiging om bij de pakken neer te gaan zitten. Maar Rodney Atkins, die heeft nog een goed advies. Dat draadje hoop kun je vasthouden, oké, maar als je door een hel gaat, gewoon doorlopen. Going through hell.

Ja, kortom dus. Ja, volhouden. Blijven lopen. Blijven doorgaan. Maar volhouden betekent niet dat alles altijd meteen goed afloopt. Soms moet je wel heel lang volhouden. Geloof gaat ook over blijven vertrouwen wanneer het niet meer gaat zoals je hoopt. Want, zo zingt Greater Vision, God blijft altijd wie die is. Hij is nog steeds de God die kan helpen. He'd still be God

Zo onderweg door het leven moeten we soms ook afscheid nemen van mensen van wie we houden. Het is niet anders. En dan is er vaak dat verlangen, kon ik nog maar één dag met die persoon hebben. Diamond Rio maakt daarvan een bijzonder mooi country nummer. One More Day.

Ja, we kunnen het toch niet anders dan vaststellen dat de weg door het leven, de reis door het leven, niet altijd eenvoudig is. En als je het dan opeens ook nog alleen moet doen, dan helemaal niet. Maar de kern van het christelijk geloof is dat, omdat Yeshua uit de dood is opgestaan, wij door kunnen met ons leven, in zijn kracht. Carrie Underwood zingt erover met Because He Lives, I Can Face Tomorrow.

Nou, we hebben vandaag inmiddels haast. Haast en keuzes en fouten en hoop en afscheid voorbij zien komen. Ja, het leven kan behoorlijk wat met je doen. Maar soms kun je na alles wat er gebeurd is toch weer zeggen, maar ik sta er nog. En ik ga verder. Jody Messina met het lekker vlotte I'm Alright.

Ja, nou ik nog eens een keer goed geluisterd heb naar Jody Messina, vraag ik me af of het wel klopte dat ze all right is. Dus laten we daar maar afsluiten met een ander vlot nummer. The Bruce Brothers met Going in Style. So be blessed. See you next time. Going in Style.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Land.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar het panelprogramma Samen de Bijbel Lezen. En deze keer is het discussieprogramma. Dit programma wordt op zondagmiddag van 3 tot 4 uitgezonden. Zoals altijd wordt nog even muziek uitgezonden, zodat u uw Bijbel en eventueel pen en papier erbij kunt pakken. Wij wensen u een gezegend uur toe.

0: De panelleden zijn dit keer Line Hederik, Malte Westheide en mijn naam is Ineke Veldkamp. En de techniek is in handen van Yvonne Westheide. Vandaag gaan we verder in het Oude Testament, het boek Daniël. We zijn gebleven bij Daniël 3. 3 hebben we helemaal behandeld, hè?
1: Ja.
0: En we gaan vandaag dan 4 en 5 doen.
1: Ja.
0: We gaan lezen in de NBG-vertaling. Daniël 4. Zou jij dat willen lezen, Malte?
1: Dat is goed, hoor. Koning Nebukadnezar aan alle volken, natiën en talen die op de hele aarde wonen. Uw vrede zij groot. Het heeft mij behaagd de tekenen en de wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te verkondigen. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij van geslacht tot geslacht. Ik, Nebukadnezar, bevond mij rustig in mijn huis en in goede welstand in mijn paleis. Daar zag ik een droom die mij verschrikte en droombeelden op mijn legersteden en gezichten die mij voor ogen kwamen, die verontrustten mij. Toen werd door mij bevel gegeven dat men alle wijzen van Babel tot mij zou brengen, opdat ze mij de uitlegging van de droom zouden bekendmaken. Daarop kwamen de geleerden, de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers en ik vertelde hun de droom, maar ze konden mij zijn uitlegging niet bekendmaken. Toch ten laatste kwam tot mij Daniël, naar de naam van mijn God Belteshazzar genoemd, in wie de geest de heilige goden woont. En ik vertelde hem de droom. Belteshazzar, gij hoofd der geleerden, van wie ik weet dat de geest de heilige goden in u woont en dat geen enkele verborgenheid u moeite veroorzaakt, vertel mij de gezichten van mijn droom die ik gezien heb, namelijk de uitlegging daarvan. Wat de gezichten betreft die mij op de legersteden voor ogen kwamen, ik zag. Er stond een boom midden op de aarde, van grote hoogte. Die boom was groot en sterk. Zijn hoogte reikte tot aan de hemel. En hij was te zien tot aan de einde der hele aarde. Zijn lof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig, dat hij voedsel bood voor allen onder hem. Zocht het gedierte des velds schaduw en in zijn takken nestelde het gevogelde van de hemel. En al wat leeft werd door hem gevoed. Ik zag in gezichten die mij op de legersteden voor ogen kwamen en zie, een wachter, een heilige daalde uit de hemel neer. Hij riep luide en sprak aldus: hou de boom om, kap zijn takken, stroopt zijn loof af en verstrooi zijn vruchten. Het gedierte vliede van onder hem weg en het gevogelde uit zijn takken. Laat echter de wortelstromp in de aarde staan en wel omsloten door een band van ijzer en koper in het jonge groen van het veld en door de dauw des hemels worden hij bevochtigd en hij hebben met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde. Zijn hart wordt veranderd, zodat het niet meer een mensenhart is. Een dierenhart wordt hem gegeven. En 7 tijden zullen over hem voorbij gaan. Dit bevel berust op het besluit der wachters. En deze zaak op het woord der heiligen. Opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste macht heeft over koningschap der mensen en dat hij geeft aan wie hij wil. Ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin aangesteld. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Gij nu, Belteshazzar, zeg mij de uitlegging, omdat alle wijzen uit mijn koninkrijk mij de uitlegging niet kunnen bekendmaken. Toch gij zijt ertoe in staat door de geest der heilige goden die in u woont.
0: Ja, misschien wil jij verder lezen, want het hoort allemaal bij elkaar, hè?
1: Nou.
0: Lina, ja. Zou jij verder willen lezen?
2: Ja, je was weer 18, hè?
1: 19 nu.
2: 19. Toen stond Daniël wiens naam Belsasar is,
3: voor een ogenblik verbijsterd. En zijn gedachten verontrusten hem. De koning zei: Belsasar, laat de droom en de uitlegging u niet verontrusten. Belsasar antwoordde: Mijn heer, mogen de droom hun gelden die u haten en zijn uitlegging uw tegenstanders. De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk was, welks hoogte tot de hemel reikte, die over de gehele aarde te zien was, welks loof schoon en welks vrucht zo overvloedig was, dat u voedsel bood voor allen onder welke het gedierte des velds huisde en in welks takken het gevogelte des hemels nestelde, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens grootheid zo is toegenomen dat zij tot aan de hemel reikt en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan het einde der aarde. Dat nu de koning een wachter, een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei: Hou de boom om en vernietig hem. Laat evenwel zijn wortelstomp in de aarde staan en wel omsloten door een band van ijzer en koper. In het jonge groen van het veld en door het dauw des hemels worden hij bevochtigd. En zijn deel zij met het gedierte des velds, totdat 7 tijden over hem zijn voorbijgegaan. En dit is de uitlegging, o koning. En dit is het besluit des Allerhoogste over mijn heer, de koning. Men zal u verstoten uit de gemeenschap der mensen. En uw verblijf zal wezen bij de gedierte des velds. Men zal u gras te eten geven als de runderen. En u door de dauw des hemels laten bevochtigen. En 7 tijden zullen over u voorbij gaan. Totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen. En dat hij geeft aan wie hij wil. Dat men echter zeide de wortelstom van de boom te laten staan betekent: Uw koningschap zal bestendig zijn van het ogenblik af dat gij erkent dat de hemel de heerschappij heeft. Daarom, o koning, laat mijn raad u wel gevallig zijn. Doe uw zonde teniet door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheid door erbarming jegens ellendigen. Of er misschien verlenging van uw rust wezen mogen.
0: Ja, tot zover denk ik, hè?
2: Ja, jongen, jongen.
0: Ja, dat is een hele droom, hè?
1: Nou. Bijzonder,
2: daar
1: hè?
2: Daar schrik je van, hè?
0: Ja.
2: Ja, kijk, ik heb het 100 keer gelezen.
0: Ja.
2: Maar als je het dan weer leest, dan schrik je toch weer.
1: Ja.
2: Zo duidelijk, maar zo wonderlijk hoe hij in het begin zelf zegt van... dan prijst hij de Allerhoogste, hè?
0: Ja.
2: Wonderlijk.
0: Ja.
2: Hoe vergeet hij dat toch zo gauw?
1: Ja.
2: Want hij heeft... Kijk, hij zegt hier in 2... heeft mij behaagd de tekenen en wonderen die de Allerhoogste aan mij gedaan heeft te verkondigen.
0: Daar begint hij mee.
2: Daar begint hij mee.
0: Ja.
2: En dan denk ik, hoe is het mogelijk?
0: Ja.
2: Wij moeten de dingen niet vergeten. Dat is eigenlijk een les die erin zit.
1: Ja.
2: Je moet niet vergeten wat God aan je gedaan heeft.
0: Nee, want vaak kan je het wel zeggen.
2: Hè? Ja.
0: Maar dan blijft het bij het zeggen.
2: Ja, dan blijft het bij het zeggen.
0: Dat het niet gedaald is.
2: Dan is het niet in je hart gekomen.
0: Ja, nee.
2: Alleen in je verstand.
0: Dat kan gebeuren, hè?
2: Ja.
1: Zeker.
0: Dat kan gebeuren.
1: Ja,
0: dan blijft het gewoon hangen in je verstand. In je verstand weet je het.
1: Ja.
0: Maar je doet er voor de rest niks mee.
1: Nee, precies.
0: En je weet het voor een ander ook heel erg goed.
1: Ja.
0: Weet je wel? Van zus of zo.
2: Ja, wonderlijk, hè?
0: Ja,
2: dat is wel heel wonderlijk.
0: Ja.
2: Dus dit is wel eigenlijk een les.
0: Dat is een grote les.
1: Zeker.
2: Willen we niet hele aan voorbij gaan.
0: Nee, precies.
2: Dan moet je besluiten met je wil. Dan wil ik niet aan voorbij gaan hier. Help me erbij.
1: Ja, precies.
2: Dat is eerst wat u meer wil waarschuwen.
1: Ja.
2: Dat is anders toch... eng wat je dan kan overkomen.
0: Ja. Ja.
1: Ik vind het zo mooi, in het boek bijvoorbeeld, daar begint Daniel 4 met vers 1 zo. Proclamatie van koning Nebukadnezar aan alle volken, aan alle talen der wereld. Ik wens u vrede toe. En het hele hoofdstuk is één proclamatie. Je zou het kunnen zeggen, een brief die gestuurd werd naar de hele wereld.
2: Ja.
1: Wat er gebeurd was met hem en hoe hij veranderd werd. Hoe hij dus eerst eigenlijk te kampen had met een groot probleem. En dat probleem was hoogmoed.
0: Ja.
1: En dat hij eigenlijk door de droom En door hetgene wat Daniël uitgelegd heeft.
2: Ja.
1: En daarna ook dat het werkelijkheid werd. Dat hij dus 7 jaar lang eigenlijk als beest gras ging eten.
0: Ja.
1: En dat hij daarna... Dat hij toen eigenlijk zijn verstand weer terugkreeg.
2: Ja.
1: En dan God de eer ging afgeven. En dat hij helemaal hersteld wordt. Zijn koninkrijk, zijn koningschap wordt helemaal hersteld. Zijn koninkrijk gaat... zijn macht gaat helemaal weer opbloeien.
2: Ja, ja.
1: En,
2: ja.
1: Ja, en dat is eigenlijk heel bijzonder. Want eigenlijk geeft God hem een tweede kans.
0: Ja, duidelijk.
1: Ja. Want ja, eigenlijk door dat beeld en dat
2: die
1: eerste...
2: afgodsbeeld bedoel
1: je? Het afgodsbeeld van Nebukadnezar, wat die eerst gebouwd heeft.
2: Die vurige oven.
1: Ja, en die vurige oven had hij natuurlijk eigenlijk al het wonder gezien.
2: Ja.
1: Maar toch gaf God hem een tweede kans.
2: Ja.
1: Ondanks dat hij in hoogmoed bleef, eigenlijk, na die dat eerste wonder, had God nog een bedoeling met hem en gaf hem nog een tweede kans.
0: Ja.
1: En hij heeft... Ja, eigenlijk in die tweede kans heeft hij God ontmoet. En aan het einde van het hoofdstuk zie je ook dat hij God de eer gaat geven.
0: Ja.
1: En helemaal hersteld wordt in zijn koningschap. En dat God daar ook aan zijn eer komt. Door watgene wat er gebeurd is met Nebukadnezar. En dat is de hele wereld overgegaan.
2: Ja.
1: Hoe bijzonder is dat? In die tijd is het over de hele wereld gegaan. Deze proclamatie van Nebukadnezar. Van dit is met mij gebeurd. Hij heeft ook zelf erkend dat hij in hoogmoed was.
0: Ja.
2: Bedoel je daarmee de eerste keer? Met die beeld?
1: Nee, dit is de tweede keer.
0: Nee, deze
1: keer. Deze tweede keer.
2: Ja, dat gaat
1: zo. Dit hele hoofdstuk is eigenlijk gestuurd naar... De hele wereld.
2: De hele wereld,
1: Zo van, dit is met mij gebeurd.
2: Ja.
1: En toch is God genadig met me geweest. En hij heeft me dan die 7 jaar lang... Heeft hij als een koe gras gegeten. En
0: kan met
1: het koningschap helemaal afgenomen.
0: Ja.
1: En werd hij met de dauw... had hij drinken.
2: Werd hij een beest
1: eigenlijk.
0: Ja, een beest, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En toch... bedoel, wat een wonder dat hij dan... helemaal tot herstel komt en weer normale vormen gaat aannemen.
0: Ja.
1: Want zijn nagels die groeiden uit.
2: Ja.
1: Dat kun je ook lezen. Hij werd gewoon net als het uiterlijk van een beest. En wat een wonder dat dat gebeurt. En ook een wonder dat hij dan weer dat weer teniet gedaan wordt. He, dat als hij toen hij tot verstand komt, na die 7 jaar... En dan... En dat
2: het alles weer goed komt.
1: Ja.
2: Ja, dat is
0: werd dan door de hele gemeenschap verstoten, hè?
1: Ja. Wat bijzonder verhaal.
2: Ja.
1: Want ik heb het eerst niet zo begrepen, maar nu ik begrijp van het is net als een brief die hij gestuurd heeft naar de hele wereld. Zo van, dit is met mij gebeurd.
0: Ja.
1: En kijk wat God gedaan heeft.
0: Laat je hoogmoed vallen.
1: Ja.
0: En zie wat God dan doet.
1: Ja.

0: We hoeven niet het hele stuk meer te lezen. Ja. Over dat hij als een dier. Hè, en dat
1: ja, precies.
0: Wil je nog iets aan toevoegen? Of,
1: misschien leuk om straks zeg maar, het einde te lezen.
0: Ja.
1: Waar die God gaat prijzen, zou ik
0: ja,
1: denken.
0: Dat is het mooiste, hè?
1: Ja.
2: God prijzen.
1: Ja, dan dat hij helemaal tot
3: dan wordt hij nederig.
1: Komt. Ja, precies. Precies. En dan gaat hij erkennen wie de, ja. Wie de heerser is en wie de allerhoogste ja. is. Ja, dat vind ik zo mooi.
0: En jij had iets over een psalm,
4: ja.
0: hè?
4: Ja, hij werd met een boom vergeleken, een geweldige grote boom. Maar de Bijbel gaat ons ook wel vergelijken met een boom. En de psalm 1 zegt, dan zalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft, in wiens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt, al wat hij onderneemt gelukt.
0: Ja, nou inderdaad, ja, dat is prachtig.
4: Ja.
0: Ja, dan heb ik hier dan een stukje van boek van kaft tot kaft. Ja, dan moeten we nagaan welke positie wij ook hebben in het leven. God gaf ons die positie.
4: Ja.
0: En hij is soeverein. Maar als de mens de plaats van God probeert in te nemen, wordt hij als een beest.
4: Ja.
0: God weerstaat nog steeds de hoogmoedige, maar geeft genade aan de nederige. Er staan in Spreuken 3, vers 34. U kunt het zo nalezen, luisteraars. Ik heb het niet verzonnen. Het staat in Spreuken 3, vers 34.
4: Ja.
0: En dat is heel belangrijk. Dat we dat weten. Dat in welke positie staan wij?
1: Ja.
0: Want ja, de Bijbel is een voorbeeld hè, voor ons. Hè, van,
1: zeker. Zeker.
0: Hè, misschien krijgen u ook wel eens dromen. Krijg jij wel eens dromen? Rare dromen?
1: Ja, gebeurt wel eens, ja. Ja.
0: Nou, dan denk je ook natuurlijk van, wat zal dat betekenen?
1: Ja. En ja, je ziet het zo in de Bijbel. Bij Daniel zie je het, bij Jozef ook. Dromen
0: ja.
1: best een betekenis.
3: Ja, Jozef, Maria. Nee, ja, Jozef kreeg een droom.
0: Jozef, ja. Ja.
1: Precies, precies. Want hij wilde haar wegsturen.
3: Ja. En in
1: maar
3: de droom
1: werd
3: gezegd, niet doen.
0: Ja. Ja.
3: Dat wordt je vrouw. Je moet haar steunen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dus dromen
3: dus
1: kunnen zeker.
3: Nog steeds spreekt God door dromen.
0: Ja, en er staat op een gegeven moment ook in de Bijbel dat er steeds meer zal worden. Hè? Dromen en visioenen. Hè?
1: Ja, precies.
3: Dus, ja, de ouderen zullen dromen.
0: Ja.
3: Ik ben al oud.
0: En de jongeren visioenen.
3: Beetje oud.
0: Hè? De jongeren
3: dromen
0: visioenen.
3: Zullen dromen.
0: Ja.
3: Jongeren zullen gezichten zien.
0: Ja.
3: En ouderen zullen dromen dromen.
0: Ja. En droom jij wel eens?
4: Ik droom ook wel eens, ja. Ja. Ik heb ook wel eens...
0: Maar dan denk je ook van, dan word je 's morgens wakker. Nee, wat zou dit nou betekenen?
4: Nou ja, en soms weet je het heel duidelijk. En je vergeet zo'n droom ook nooit weer. Ja. Maar een andere keer is het een beetje rommelig.
0: Ja.
4: Maar ook wel echt wel eens een droom gehad die iets betekende, ja. Ja.
0: Ik heb van de week toevallig ook gedroomd. Niet toevallig, maar die was heel eng. En de hand zat ik erover na te denken, waarom heb ik nou zo eng gedroomd? Maar als je de televisie aandoet, wat voor beelden krijg je?
1: Ja.
0: Het zijn allemaal van die enge beelden. En ik had het heel druk gehad.
1: Mm-hmm.
0: En ik was niet zo lekker, weet je, een beetje grieperig. Mm. En dan ga ik altijd dromen.
1: Mm.
0: En toen dacht ik van, nou God, volgens mij bedoelt u, kijk niet meer naar al die enge dingen.
4: Zo is dat.
0: Kijk omhoog.
4: Laat je ziel
0: vertrouw
4: niet bevuilen.
0: Mij.
4: Ja. Dan bevuilt je ziel mee met al die gekke dingen.
0: Ja.
4: Dat is echt zo.
0: En het is zo.
4: Ja.
0: Ik bedoel, het is, vroeger zei ze, televisie is een duivelsding. Nou, dat wil ik niet helemaal zo zeggen.
4: Het is ook een goed medium, hoor.
0: Heel goede
4: je kunt er hele goede dingen
0: media,
4: mee doen.
0: Media, we zijn zelf op televisie geweest toen met het programma.
4: Ja.
0: Over geloven. Maar er komen wel heel veel dingen in je kamer binnen dat je denkt van, wow. Ja.
4: Ja.
0: Ik denk dat luisteraars ook daar best moeite mee hebben.
4: Ja.
0: De televisie.
1: Ja.
0: Van wat kijk ik wel, wat kijk ik niet. En ik denk, luisteraars, dat het heel belangrijk is dat je kijkt wat goed is voor je geest.
4: Ja.
1: Zeker.
4: Zo is dat.
1: Zeker.
0: En als je voelt dat het niet goed is, niet meer kijken. Want we hoeven niet alles te weten.
4: Nee.
1: Nee.
0: Hij weet alles.
1: Zo is het.
4: Ik ging altijd adem, kreeg geen televisie mee.
0: Nee. Ja, maar dom. Dat denk ik echt. Ja, maar we zitten natuurlijk in een hele andere tijd nu.
4: Hè? Ja, zeker, weet ik wel. Maar je hoeft niet alles weten. Nee. Echt niet.
0: Nee, dat hoeft zeker niet.
4: Dat is echt onzin.
0: Nee, precies. Dus dus dan denk ik, ja, zo'n droom. Nou, ik vind dat toch een behoorlijke droom van die Nebukadnezar.
1: Ja, ik moet misschien ook net te binnen. 7 jaar lang kwam hij in de stilte terecht.
4: Ja.
1: Op het veld als beest zijnde.
0: Ja.
1: Moest kijken wat hij dan aan zegt. Mag
0: ja.
1: ik dat
0: ja, ja, graag. Ja.
1: Toen prees en aanbad hij de Allerhoogste en bewees hem de eeuwig levende eer. Dat is, even kijken, waar staat dat in vers 34. Eigenlijk staat daarvoor nog, na verloop van 7 jaar keek Nebukadnezar omhoog naar de hemel en zijn verstand keerde terug.
0: Ja.
1: En toen staat het van toen prees en aanbad hij de Allerhoogste en bewees hem de eeuwig levende eer. Want, zei hij, hij heerst tot een eeuwigheid en zijn koningschap houdt voor altijd stand.
0: Amen.
1: Alle bewoners van deze aarde zijn niets vergeleken bij hem. Dat zegt Nebukadnezar.
0: Ja.
1: Die zo in hoogmoed leefde.
0: Ja.
1: Zegt hij nu.
0: Ja.
1: Dat vind ik zo geweldig. Hij doet wat hij het beste vindt met de hemelse legers en met de mensen op aarde. Dus zegt Nebukadnezar over God.
0: Ja.
1: Niemand kan hem tegenhouden of de verantwoording roepen en vragen: wat is de bedoeling met alles wat u doet? Toen ik mijn verstand terugkreeg, kwam ook mijn roemruchte koningschap, majesteit en luister terug. Mijn raadsheren en functionarissen zochten mij weer en ik kreeg mijn positie als hoofd van het Rijk terug onder nog grotere eerbewijzen dan vroeger.
0: Ja.
1: Nu prijs en loof en verheerlijk ik, Nebukadnezar, de koning van de hemel. Hij is oprecht en leidt ons op de juiste en goede wegen. Hij bezit de macht de hoogmoedigen te vernederen. Dit is dus even het boek, van het boek.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja,
0: ja. Ja, nee, maar dat is soms wel duidelijker, hè?
4: Ja.
1: Maar zo bijzonder vind ik dit stuk. Dat toch van ja, ik ga dit stuk nog even noemen wel, van het einde van Daniel 34.
0: Dat is ook heel bijzonder. Ja.
4: Hij krijgt alles terug.
1: Ja.
4: Groot van God.
1: Ja.
4: Hè? Niet, hij zegt niet, nou maar een beetje lager.
0: Ja.
4: Hij mag weer. Soms vallen mensen.
0: Zo zijn er meer mensen die heel veel terugkregen in de Bijbel. Hè?
4: Ja, ook. Maar soms vallen mensen. Maar als je weer terugkeert naar God, dan stelt hij je weer toch in ere.
0: Ja.
4: God wil mensen eren.
0: Ja, maar het is ook
4: als je een nederig hart hebt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is een keuze, hè?
4: Ja. Het is een keuze.
1: Ja. Er staat ook zo van, dat een roeping is onberouwelijk.
4: Yes. Ja.
1: Dus God had die roeping voor hem om koning te zijn.
4: Ja.
1: En hij heeft hem gewoon daarin helemaal hersteld.
4: Ja.
1: Omdat hij nederig was geworden.
4: Ja. Ja.
1: Bijzonder.
0: En toen kon God hem weer gebruiken.
1: Ja.
0: Hoogmoedigen kan hij niet gebruiken, hè?
1: Nee.
4: Je hebt ook
0: daar kan God
4: ook
0: niet bij, hè?
4: Je hebt het ook maar gekregen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus ja, is zo.
4: Waarom zou je hoogmoedig?
0: Nou ja, daarom las ik ook voor. Welke positie hebben wij in dit leven?
1: Ja, waar?
0: Waar?
1: Zo waar.
0: Waar zijn wij gezet?
1: Ja. En dan kunnen we misschien een droom krijgen. En denken van, in die droom dat God jou vertelt wat de bedoeling is. Wat van plannen hij voor jou heeft.
0: Ja.
1: Voor u ook als luisteraar. En dan zou je kunnen denken van, oh, dat doe ik wel even of zo. Oh, er kan natuurlijk hoogmoed in ons hart komen. Dat is, en dan is dat zo goed om, net als dit voorbeeld.
0: Het zit om het hoekje, hoor.
1: Ja, zit om het hoekje om dan
0: Adam
1: zich neder op te stellen.
4: Door hoogmoed uiteindelijk is de mens gevallen door hoogmoed.
1: Ja.
4: En de vijand heeft alleen maar hoogmoed in zich.
1: Ja.
4: Dan wil die graag in ons injecteren. Maar hé, niet langer.
1: Nee, precies. Daar wordt ook gevallen door hoogmoed.
4: Daarom, ja.
1: En daardoor heeft hij ook de mens in hoogmoed laten vallen. Verschrikkelijk. Maar het is goed
4: maar
1: als
4: Jezus,
1: ogen,
4: de nederige.
1: Precies.
4: We klemmen ons nou aan hem vast.
1: Ja.
4: Hij heeft het volbracht.
1: Zo is het.
4: En door zijn kracht mogen wij ook nederig blijven.
0: Ik kan het eigenlijk alleen maar door zijn geest.
4: Ja,
0: hè?
4: Zeker.
0: Een heel mooi lied op. Jezus, vul ons met uw geest van Hanna de Vries.

0: We gaan verder lezen in Daniël 5. Het schrift op de wand. Koning Belsasar richtte een grote maaltijd aan voor zijn machthebbers. 1000 in getal. En in tegenwoordigheid van die 1000 was hij aan het wijn drinken. Belsasar beval bij het genot van de wijn dat men het gouden en zilveren gerei zou brengen dat zijn vader Nebukadnezar uit de tempel te Jeruzalem had weggevoerd, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen daaruit zouden drinken. Daar bracht men het gouden gerei dat uit de tempel, het huisgod te Jeruzalem, was weggevoerd en de koning en zijn machthebbers, zijn gemalinnen en zijn bijvrouwen dronken daaruit. Zij dronken wijn en roemden de goden van goud en zilver, koper, ijzer, hout en steen. Tezelfde tijd verschenen vingers van een mensenhand die tegenover de luchter op de kalk van de wand van het koninklijk paleis schreven. En de koning zag de rug van de hand die aan het schrijven was. Toen verschoot de koning van kleur en zijn gedachten verontrustten hem. Zijn heupgewrichten werden los en zijn knieën stieten tegen elkaar. En de koning riep met luide stem dat men de bezweerders, galdeeën en waarzeggers zou doen komen. De koning nam het woord en zeide tot de wijze van Babel: ieder die dit schrift kan lezen en mij de uitlegging daarvan kan te kennen geven, zal met purper bekleed worden. Een gouden ketting zal om zijn hals gehangen worden en hij zal als derde in het koninkrijk heersen. Toen waren al de wijzen des konings die gekomen waren niet in staat het schrift te lezen en de uitlegging daarvan de koning bekend te maken. Daarop werd koning Belsasar ten zeerste ontsteld en hij verschoot van kleur. Ook zijn machthebbers waren ontzet. Naar aanleiding van de woorden van de koning en zijn machthebbers trad de koningin de feestzaal binnen. De koningin nam het woord en zeide: o koning, leef in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet verontrusten en uw kleur verschieten niet. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest der heilige goden woont en wie in de dagen van uw vaders verlichting, verstand en wijsheid als de wijsheid der goden gevonden werd. Hem heeft koning Nebukadnezar, uw vader, tot hoofd der geleerden, bezweerders, galdeeën en waarzeggers aangesteld. Uw vader, o koning, omdat dan een uitnemende geest en kennis en verstand, uitlegging van dromen, onthulling van verborgenheden en ontwarring van knopen in hem gevonden wordt. In Daniël, aan wie de koning de naam Belsasar gegeven heeft. Laat dan nu Daniël geroepen worden en hij zal de uitlegging te kennen geven. Nou, dan gaat Daniël weer, hè?
1: Ja.
0: Dan komt hij weer.
2: Oh ja, dan is hij weer.
1: Ja.
2: Ze hebben altijd Daniël nodig.
0: Ja. Wat een voorbeeld, hè, die Daniël, hè?
1: Ja. Bijzonder.
0: Hij bleef daar dus ook in de buurt, hè? Ook toen hij, die zoon dan...
2: Drie
0: hè?
2: Koningen.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Hij dienaar voor geweest, hè? Voor drie koningen.
0: Ja. Prachtig, hè? Een heel apart boek, hoor, de Daniël.
1: Ja, echt wel.
0: Het echt... toch ook weer een voorbeeld, hè? Dan heb je het gehoord en je hebt het gehoord.
1: Ja.
0: Van je vader of weet ik van een bekende of wat ook. En je gaat dan toch weer je eigen zin doen. En je krijgt dan toch die valkuil. En we weten wie die valkuil opzet natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus, en dan val je er toch weer in. Je denkt het allemaal beter te doen. In de eigen kracht.
2: Wat schrikt hij, hè?
0: Ja.
2: Zijn knieën.
0: Nou.
2: Zijn heupgewrichten werden los. Dus hij zat daar helemaal te... En hij kreeg een kleur. Dus hij wist...
0: Hij wist eigenlijk dat er iets...
2: wist hij wel.
1: Ja.
2: Haalde alles uit de tempel. Daar gaan ze wijn mee drinken. Ja. Moet je toch nagaan.
0: Ja. Ja. En ze eerden dat ook, hè?
2: Ja.
0: Gaven dat
2: de goden, de goden van goud en zilver.
1: Ja.
0: Goud en zilver. Ja.
2: Maar ze haalden alles uit de tempel. Spotten eigenlijk met God.
1: Ja. Ja,
2: eigenlijk
1: ja.
2: Spotten ze hem.
1: Want het waren de bekers die in de tempel die gebruikt werden in de offerdienst en
2: Ja, het is een wezen.
1: Het was
2: een grote
1: klap tegen het gezicht van God natuurlijk.
0: Zo.
1: En ja. En dat was dus de zonde van de zoon van Nebukadnezar, Belsasar.
2: Ja, hij had geweten van. Hij had van dit alles geweten. Dat is het erge.
0: Ja, daarom.
2: Hij wist van zijn vader. En hij vergeet het.
0: Nee, maar hij wil ook zijn eigen verzin mee doen. Hij wil...
3: Ja, hij is ook hoogmoedig.
1: Ja.
0: Ook weer een koning, hè? De koning denkt dat hij het alleen recht hebt en het alleen maar zelf kan doen. Ja, het kan toch ook weer een voorbeeld zijn voor nu op het ogenblik, hè?
1: Ja.
0: Wie is koning en wie is president en wie heeft het allemaal voor het zeggen? En oh, ga met de Bijbel in de hand door het ganse land. Ja. Dat heb ik ooit een keer gehoord of weet ik veel. Toen dacht ik van, het is waar.
3: Maar ook hun hebben soms, Willy Graham, bad je niet voor de president? Ik dacht het wel.
0: Ja, ja.
3: Ook speciaal, hè? En soms hebben ook die presidenten, roepen ze bidders bij zich,
0: ja,
3: hè?
0: Ja.
3: Ze weten ook heus dat ze raad nodig hebben. Dat ze niet alleen kunnen.
0: Tuurlijk, er zit altijd een stemmetje. En je kan naar het stemmetje luisteren, of je kan hem op zwijgen opleggen.
1: Ja.
0: Hij komt altijd terug.
3: Ze hebben ook goddelijke raad nodig.
0: Ja, zeker weten.
3: Maar de koningin, die komt naar hem toe, hè?
0: Ja.
3: Hij bedenkt het zelf niet, Belsasar, dat Daniel er wel eens konden zijn. Hij is helemaal Daniel vergeten.
0: Ja. Ja.
3: Maar ze vijf je niet. De koningin die komt naar hem toe.
0: Ja, en dan moet ik
1: hem... bijzonder.
0: Ja. Ja. Ja, en dan moet Daniel weer komen.
3: En dan komt Daniel.
1: Ja.
0: Ja. Lina, wil jij dat verder lezen? Vanaf 13?
3: Ja. Toen werd Daniel tot de koning gebracht. De koning nam het woord en zei tot Daniel: zijt gij die Daniel die tot de ballingen van Juda behoort, welke de koning mijn vader uit Juda heeft weggevoerd? Nu, ik heb van u gehoord dat de geest der goden in u woont en dat verlichting, verstand en wijsheid in bijzondere mate in u gevonden worden. En nu zijn tot mij gebracht de wijzen, de bezweerders, opdat zij de schrift zouden lezen en mij de uitlegging daarvan zouden bekendmaken. Maar ze zijn niet in staat de uitlegging van de woorden te kennen te geven. Maar ik heb van u gehoord dat gij uitlegging kunt geven en knopen ontwarren. Nu dan, indien gij het schrift kunt lezen en mij de uitlegging daarvan kunt bekendmaken, dan zult gij met purper bekleed worden en een gouden ketting zal om uw hals gehangen worden. En gij zult als derde in het rijk heersen. Daarop zei Daniel de koning: behoud uw geschenken en schenk uw gaven aan een ander. Nochtans zal ik het schrift voor de koning lezen en hem de uitlegging bekendmaken. O koning, God de Allerhoogste heeft uw vader Nebukadnezar koninklijke macht, grootheid, eer en majesteit geschonken. En ten gevolge van die grootheid die hij hem heeft geschonken, leefden alle volken, naties en talen voor hem in vrees en beven. Wie hij wilde, doodde hij. En wie hij wilde, liet hij leven. Wie hij wilde, verhoogde hij. En wie hij wilde, vernederde hij. Maar toen zijn hart zich verhief en zijn geest zich verhardde, zodat hij overmoedig werd, is hij van zijn koninklijke troon gestoten en heeft men de eer van hem weggenomen. Ja, uit de gemeenschap der mensen werd hij verstoten en zijn hart werd aan dat van dieren gelijk. En bij de wilde ezels was zijn verblijfplaats. Men gaf hem gras te eten als aan de runderen en door de dauw des hemels werd zijn lichaam bevochtigd, totdat hij erkende dat God de allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en daarin aanstelt wie hij wil. Gij echter, zijn zoon Belsasar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit wist. Maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven. Men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken. Gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien of horen of kennis hebben. Maar de God in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt, hem hebt gij niet verheerlijkt. Toen is door hem de rug van een hand gezonden en dat geschrift geschreven. Dit is het schrift dat geschreven is. Mene, Tekel, Uversin. En dit is de uitlegging van de woorden. Mene, God heeft uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Peres, uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven. Toen bekleedde men Daniël op bevel van Belshazzar met purper en hing hem een gouden keten om de hals. En men riep over hem uit dat hij de derde heerser in het koninkrijk zou zijn. En in diezelfde nacht werd Belshazzar, de koning der Chaldeeën, gedood.
0: Ja, hij is wat, hè?
1: Nou.
0: Zo.
1: Nou.
0: Wow.
1: Ja, dat was denk ik geen makkelijke profetie of uitleg van de droom die Daniël moest vertellen.
0: Nee, maar hij heeft natuurlijk al de zoveel dromen die hij uit moest leggen. Ja, nee, ik denk dat, hè, dat hij zeker weet dat het van God is en dat hij het moet vertellen. En dat hij, dat hij daar toch de moed voor gekregen heeft om, om weer te vertellen. Ja,
1: Tjoe.
0: Nou, het is wel een heel stuk wat we gelezen hebben. We gaan nog even naar een heel mooi lied. Ja. Hart van God. Heart of God van Chuck Gerard.

0: Ja, daar sluiten we mee af. Dat is heel mooi. He, we hadden het er net over in de studio waar we mee afsluiten. Over Daniël. Waar sluiten we mee af, Daniël 5? He, dat, wat zei Daniël? Die wilde helemaal niet.
1: Nee, die wilde geen geld. Die, zag, ja. die was niet verlegen om macht.
2: Precies.
1: Om rijkdom.
2: En uw gaven.
1: Maar hij was altijd gefocust op God.
3: Ja.
1: En dat bleef hij ook.
3: Maar nogthans, ja. Hij heeft een nederige geest.
1: Hij heeft allerlei koningen overleefd.
3: Wij hebben ook een nederige geest. Dat is de geest van Jezus.
0: Zo is het.
3: Hij heeft een nederige geest.
0: Zo is het. Zo is het.
3: Wij hebben hem ook.
0: We hebben hem al
3: nooit kwijt.
0: En die houden we ook zo.
3: Die houden we.
1: Zo is het.
0: Ja. Ja. We gaan naar het laatste lied luisteren. God Hears Prayers van 103rd Street Gospel Choir.

Ja, nou, we hebben heel veel besproken, hè, over Daniël. Het uur is weer om. Nou. En ik dank de panelleden Lina Heidrik en Malte Westerheide. Mijn naam is Ineke Veldkamp. En ik dank Yvonne Westerheide voor de techniek. God zegen toegewenst.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot 7.

0: Beste luisteraars, hierbij hebben we een aankondiging voor de mensen die woonachtig zijn in Soest, Baren en Soesterberg.
1: Hallo, ik ben Ilona van Stichting Renew. Ken je iemand uit Soest, Soesterberg of Baren die door een hele moeilijke tijd heen gaat? Misschien is het iemand waar je aan denkt wel heel erg ziek. Of heeft die iemand verloren? Of is diegene wel heel erg eenzaam? En kan die met de kerst wel een extra knuffel gebruiken? Luister dan goed naar me. Stichting Renew stelt dit jaar 150 goed gevulde kerstknuffeltassen beschikbaar voor mensen die dat heel goed kunnen gebruiken. Wil je deze mensen laten ervaren dat ze gezien, geliefd en gewaardeerd voelen? Geef ze dan gauw op via www.kerstknuffeltas.nl onder het kopje aanmelden. Help je liever mee dit project mede mogelijk te maken? Ga dan ook naar onze website www.kerstknuffeltas.nl en klik op donatie. Let op, deze actie richt zich vanwege organisatorische redenen alleen op mensen die uit Soest, Baren of Soesterberg komen. Ik hoop je met kerst te zien. Vriendelijke groeten van Stichting Renew.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1... waarin diverse componisten de muzikale revue passeren. En hoort u muziek voorbij komen in het eerste uur... van onder andere Ponchielli, Verdi, Händel, Mendelssohn en Vivaldi. Maar we beginnen met de componist Beethoven... in zijn overture Cor Oriolan, opus 62.

Dit was in de opening van het programma Los Klassiek op Eemland 1. De ouverture Coriolana op. 62 van Beethoven. En het werd uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van de legendarische dirigent-componist Leonard Bernstein. En ik kan u nog melden dat dit werk geïnspireerd is op het gelijknamige treurspel Coriolan uit 1804 van de dichter Heinrich von Collin. En het gaat over de Romeinse veldheer Marcius Coriolanus, die wraak wil nemen op Rome, maar zich op het laatste moment laat ompraten door zijn moeder en familie. Dan verplaatsen wij nu ons naar Italië, naar de componist Ponchielli in de urendans uit La Gioconda. En hier hoort u het Rotterdamse Philharmonisch Orkest onder leiding van de Estlandse dirigent Jonis Alexa.

Kleurendans uit La Gioconda van de Italiaanse componist Ponchielli. En uitgevoerd door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van de Estlandse dirigent Jonas Alexa. En dit was een gedeelte, het beroemd gedeelte moet ik zeggen, uit de derde acte. En uw presentator heeft deze opname ook nog gespeeld als soloclarinetist. Dan blijven wij in Italië en we gaan naar de componist Verdi. En namelijk het Requiem van Giuseppe Verdi. En dat is een muzikale toonzetting van de katholieke dodenmis. Waarin thema's als sterfelijkheid, existentiële angst voor de dood en de smekende hoop op eeuwige rust en verlossing centraal staan. Ik laat u horen het Dies Irae en Tuba Mirum uit dit beroemde Requiem. En dat is koormuziek van de bovenste plank. En het wordt uitgevoerd door het Choir en Orchestre of de Sofia Opera onder leiding van Ivan Marinov.

Wat een fantastische muziek, dames en heren. Muziek van Verdi uit het Requiem. En die is Ere en Tuba Mirum getiteld. En we horen hier het koor en orkest van de Sofia Opera onder leiding van Ivan Marinov. Het wordt ook wel genoemd de mooiste opera van hem. Want er zit namelijk alles in, hè. We gaan nu terug in de tijd en we gaan naar muziek van Händel. En u gaat luisteren naar onder andere de overture uit de Music for the Royal Fireworks. Daarna hoort u Bourée en Menuet 1 en Menuet 2. En het wordt uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Rafael Kubelik. En de klavecinist is Wolfgang Meyer.

Handel, muziek voor de Royal Fireworks. En u hoort achtereenvolgens de overturen, Bourée, Menuet 1 en Menuet 2. En ik kan u nog even vertellen qua gelegenheid. Het stuk vierde de Vrede van Aken, waarmee een einde kwam aan de Oostenrijkse successieoorlog. De eerste uitvoering vond plaats op 27 april 1749 in het Green Park te Londen, inclusief groots vuurwerk. En qua bezetting, koning George II wilde uitsluitend militaire instrumenten. Het oorspronkelijke orkest bestond uit maar liefst 112 muzici, met onder meer hobo's, fagotten, hoorns, trompetten en pauken, maar zonder strijkers. Samen met de watermuziek van Handel is dit een van Handels bekendste openluchtwerken. Dan staat nu Mendelssohn op de lijst met het vierde deel Allegro vivacissimo en Allegro maestoso assai uit de derde symfonie opus 56 in A mineur. En we horen hier het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur.

Felix Mendelssohn Bartholdy, het vierde deel Allegro Vivacissimo Allegro Maestoso Assai uit zijn derde symfonie opus 56 in A mineur. Maar het vierde deel eindigt in majeur en het werd vertolkt door het Gewandhausorchester te Leipzig onder leiding van Kurt Mazur. Nou, dan is er nu nog wat even tijd van Vivaldi, muziek, hoboconcert in C, RW 450. Maar in overleg met onze technicus Vaker Brals hebben we besloten om het alleen het eerste deel, het Allegro, te laten horen. En de hoboïst die hier soleert is Han de Vries, samen met I Solisti di Zagreb.

Dit was tot slot in het eerste uur van Los Klassiek muziek van Vivaldi. Namelijk het Hobo-concert in C, RV 450. Het eerste deel daaruit, Allegro. En het werd vertolkt door de Nederlandse oboist Han de Vries. Samen met Isolisti di Zagreb. Om 8 uur krijgen we het NOS-journaal. En daarna komen we terug met het tweede uur van dit programma. En ik zou zeggen, tot na het nieuws.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt hij in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goede avond. Welkom terug bij Los Klassiek, het klassieke programma van Radio Eemland 1. Met prachtige muziek. De techniek wordt verzorgd door Fakke Brans. In het komende uur laten wij muziek horen van componisten als Tchaikovsky, Krommer, Bach, Bordin. Maar we beginnen met de overture Carnaval opus 92 van Dvorak. En gespeeld door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Henri Batisse.

Dit was de briljante overture Carnaval Opus 92 van Dvořák. En uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van Henrique Batisse. Dan gaan we nu naar Rusland, namelijk naar de componist Piotr Ilyich Tchaikovsky. Die geldt als een van de grootste componisten uit de tijd van de hoogromantiek. Hij was de eerste Russische componist wiens muziek buiten Rusland een blijvende indruk zou maken. En ik noem even in vogelvlucht een aantal beroemde werken van hem. Balletten Het Zwanenmeer, Notenkraker en The Sleeping Beauty, Doornroosje. Overtures onder andere 1812 en de fantasie-overture Romeo en Julia. Het pianoconcert nummer 1 en het vioolconcert in D. En 6 symfonieën, waarvan de laatste een diep emotionele symfonie is, vol hartstocht en weemoed. Maar we gaan nu luisteren naar de wals uit de suite Het Zwanenmeer. En we horen hier eveneens het London Symphony Orchestra. Sorry, ik maak een vergissing. Het London Symphony Orchestra. Dat is een ander orkest als het Philharmonic Orchestra. Onder leiding van Richard Williams.

Tchaikovsky walst uit de suite Het Zwanenmeer, een van zijn beroemde balletten, en gespeeld door het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Williams. En Tchaikovsky had natuurlijk medecomponisten uit zijn land, en dat waren onder andere Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Stravinsky, Prokofjev, Shostakovich, Khachaturian en Borodin. En van deze laatste laat ik u aan het eind van dit programma nog een beroemd stuk horen. Wij zijn aangeland bij blazersmuziek en ik laat u horen twee delen uit het octet Partita opus 69 in S majeur, wat wordt gespeeld door het Rotterdam Philharmonisch Windensemble.

Dit was fantastische blazersmuziek van de componist Frans Krommer uit het octet Partita opus 69 in een S majeur. En schitterend uitgevoerd door de Rotterdam Philharmonic Wind Ensemble. En ik noem u even de fantastische instrumentalisten: Remco de Vries en Ron Tijhuis hobo, Henk de Graaf, Jan Jansen klarinet, Bram van Sambeek en Marianne Prommel fagot, Hans Wisse contrafagot, Bob Stoel en Nico van Vliet hoorn. En Krommer was een Moravisch componist, muziekpedagoog, kapelmeester en organist. En hij heeft zeker nog 4 of 5 van deze octetpartita's gecomponeerd. Dan zijn we nu aangekomen bij de componist Johann Sebastian Bach in zijn motet voor 2 vierstemmig koor en basso continuo BWV 229, getiteld Kom Jezu Kom. En u hoort hier het Tom Mahner Koor Leipzig met de Leipziger Barokorkester onder leiding van Josh Christoph Bieler.

Dit was prachtige koormuziek van Bach. Door middel van zijn compositie Motet voor twee vierstemmig koor en basso continuo BWV 229. Getiteld Kom Jezu Kom. En het werd vertolkt door de Thomanerkoor Leipzig met het Leipziger Barok Orkester onder leiding van George Christoph Bieler. U had ik eerder beloofd in dit programma dat we nog naar Rusland gingen. Dat doen we dan ook, naar de componist Borodin in zijn beroemde Polonaise dansen nummer 17. En we horen hier het Radio Symfonieorkest Ljubljana onder leiding van Laurens Siegel.

Dit was om 9:05 in Los Klassiek. De Polowetse dansen van Borodin. En vertolkt door het Radio Symphony Orchestra te Ljubljana. Onder leiding van de dirigent Laurens Siegel. Dan hebben we nog een kleine toegift voor u. En dat is een allegro uit het Concerto Grosso nummer 4 van Händel.

Dit was het slot in Los Klassieken. Händel Allegro uit het Concerto Grosso nummer 4. Gespeeld door de Händel en Haydn Society onder leiding van Christopher Hogwood. Dit was Los Klassiek met muziek van een aantal grote componisten. Samenstelling HDG, techniek Vaake Brals, productie Emeland 1. Om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Dit is Henk de Graaf voor Radio Emeland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Ja. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij, met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van de Nederlandse elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.